uit Noah. Nu goot uit dat schep ruit, du en dine vrou en dine zeens en ere vrouws. En breng al die tieren, veel en kryptieren ruit, dat ze kennen jongen haben en zich op die eerd vermeren. En Noah ging uit dat schep ruit met zine familie. En alles wat zich op die eerd beweegt, jeder tier en jeder kryptier en jeder vogel, emma met zijn kleken, gingen uit dat schep ruit. En Noah mook einen altaar voor dem Herrn, en mook een opfer van jeder reine tier en van jeder reine vogel. Hij verbrandde op hem altaar en een brandopfer. Als de Herr dan dat scheinige roch van dat opfer rikt, zeet hij tot zichzelf. Ik wou niet nog waar de eer bestroffen weer in de menschen. Ik weet dat van jong aan zijn de menschen ihre gedanken bij ze gedanken. Ik wou niet nog waar met een vlog al het leven op de eer aanbrengen, zoals ik dit mal heb. Zolang als de eer staat, wat zodel tiet en arn tiet, kalde tiet en heite tiet, zomer en winter, en dagen na, nicht op hier. En God zei in Noah en zine zeens en zeed, habt jene families en vermeert junt, dat de eerd bevelgerd wordt. Jeder tier op de eerd, en jeder vogel wat er vlecht, en jeder vers am water, wat zich voor jen schuien, en die worden de macht even aanhaben. Jeder soort van tieren op de eerd is door voor jen te eten. Krijg zo als ik junt dat, wat door woost, juif, jewek junt alles. Aber je zullen nicht Fleisch met dat levensbloed door nach bennen eten. Wanneer door een mens zijn leven genomen wordt, wordt door een verantwoordung zennen. Van jeder tier, wat een mens aanbrengt, wordt verlangt. Van jeder mens, der een menschenleven neemt, wordt zijn leven verlangt. Wer een menschenleven neemt, dem zijn leven zal genomen worden, wils Gott haft den Mensch, so als ich selbst gemocht. Die sollen Kinder haben in Grootkinder, Gott aller Wehen op die Erden vermehrt jünd. En Gott sehte Noah in seine Sehens, horchte mal, ich mag einen Bund mit jünd in jünne no kommen, mit jeder Sort von Fehl, Fei en Tieren op die Erd, die mit jünd uit dat Schep kämen. Dit is mein Bund mit jünd. Ich war niemals ware all het Leben anbringen mit einer Überschwammung. Ik wou niet nog waarder met een overschwammung de eerd gans verdorven. En God zegt, ik wou dit teken geven, dat ik op emmer dissen bund gemaakt heb. De bund is tussen mij en jünd en jünne no komen, en alle tieren, alles wat op de eerd den levenden odem haft. Ik wou mijnen borgen en de wolken zaten, voor een teken van mijnen bund met de eerd. Wan ik wou wolken brengen, en de borgen door wat te zijnen zennen, wo ik aan den bund tussen mij en jünd en alle tieren denken, en dat water wat nie nicht waarder eine Überschwammung geven, wat alle menschen en tieren aanbrengen wordt. Wan de borgen en de wolken is, wo ik den zijnen en aan den bund tussen mij en alle menschen en tieren, die een levenden odem hebben, denken. Dit is dat teken van den bund, den ik met alle menschen en tieren op eerd maak. Noah zine zeens, die uit dat schep kämen wieren Sam, Ham en Japhet. Ham wie de voder te Kanaan. Van deze drei Sehens van Noah komen alle menschen op die Erd. Noah wie de eerste, wat de Erd bearbeiten deed. Hij plant einen Wiengarten en dronk Wien. Hij bedronk zich en lag noctig aan zijn Zelt. En Ham, Kanaan zijn voder, zag dat zijn voder noctig weer en ging uit en zeet zijn breider dort. Dan nemen Sam en Japhet eine dag, en hielden de jida op ihre scholle en gingen ihre roos, zodat ze ihren voder bedeigten. Ze zagen am nicht noctig. Als Noah dan nichter ward van dem Wien, en hier wat zijn jüngster Sehn am angedonen houd, seht hij, lot einen Schoden op Kanaan komen. Hij wordt de leegste deiner für seine breider zennen. En hij seht ook, mocht de haar mijn Gott Sam zenen, en lot Kanaan ein deiner für am zennen. Mocht God Japhet zijn nokomen lot een touw nemen, en in Sem zijn zelten wonen, en lot Kanaan er deiner zennen. Na de Überschwammung leeft Noah nog 350 jaar. Hij starf, als hij 950 jaar oud. Dit zijn de nokomen van Noah, Sem, Ham en Japhet. Na de Überschwammung hadden zij zeens. Japhet zijn zeens wieren Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshech, in Tiras. Gomer zijn zeens wieren Ashkenas, Rifat en Togarma. Javan zijn zeens wieren Elisha, Tarsis, Kittim,

die Monte trafen. Als hij Rebecca eren ring en de oorbenge gezeinen had, en als hij zeed wat de man gezegd had, ging hij naar de man, die nog immer bij den barm bij zijn kamelen stond. En hij zeed, kom nu ons, de haar heeft die gezegend, waarom stijst u buiten? Ik heb een huis wat reid is voor die en ook een steed voor de kamelen. Dan ging hij met hem in huis neen en Laban neemt de kamelen de zeelen af en geeft de strouw en fouda. Hij bracht ook water dat Abraham zijn deine en die mannen wat met hem waren, ze konden de feit waschen. Dan zaden zij een multiet op voor aan te eten. Ober de deine zeed, ik wil niet eten, eier ik zei, nu wat ik gekomen zie. En Laban zeed, dan zei. En hij zeed, ik zie Abraham zijn deine. De haar haf mienen wird, zei er je zeeend, en hij is rik geworden. De haar haft am herden van schoop en feuille geeft, gold, zelva, deine, beides mansmenschen en vrouwmenschen, en kamelen en ezels. En Sarah, mijn wird zijn vrouw, had een zeen als zij eerst oud wie. En Abraham haft alles op dessen zeen vermogt. En mijn wird mag mij met een eid verspreken, dat ik niet zal een vrouw voor zijn zeen van de Kanaanitische Mijales nemen, en dat er land wie wonen, aber zal naar zijn vader zijn huis in vriendschap gaan en van door een vrouw voor zijn zeen nemen. Dan zeed ik te mijn wird. Vielleicht wordt de Mijal niet welens zijn met te komen. En dan zeed hij, de haar, voor wem ik go, wordt zijn engel met die schecken en die op die reis helpen. Du sollst een vrouw nemen voor mijn zeen van mijn vriendschap en mijn vader zijn huis. Wanneer du dort deist, dan hast du alles gedonen wat des eid verlangt. Wanneer du nu mijn vriendschap geest en die niet met die kämpft, dan bist du vrij van dessen eid. Vandaag, als ik bij den Baum kam, zeed ik, haar, mijn wird Abraham zijn Gott, wann du dort vandaag west goud uitkomen morgen met de arbeid, op wanneer ik gekomen zie, en ik hier bij dessen Baum sto, lood dat junge vrouwmensch, die du kämpft, water holen, en ik dan te haar zei, bitschein, lood mij een bestje water van die kruk drinken, en die dan te mij zegt, drink, en ik wil ook die kamelen drinken, lood dat de vrouw zennen van mijn wird zijn zeen. En als ik met mijn stellet gebed ganz vorig weer, kwam Rebecca ruit met ihre kruk op ihre schola. Ze ging voorts rauf num barm, en als ze drie kwam, zeed ik, bitschein, geef mij wat te drinken. Ze leid voorts ihre kruk rauf en zeed, drink, en ik wil die kamelen ook alle drinken. En ik dronk, en zij drank de kamelen ook. Dan zeed ik te haar, wem zijn dochter best u? En zij zeed, mijn vader is Betuel. Zijn elren waren Nahor en Milka. Dan deed ik dus een ring aan haar nees en geef haar de oorbenge aan haar orms. Dan knijde ik mij voor dem Herrn. Ik prijs dem Herrn, mijn wird, Abraham zijn God, die mij had den rechten weg gewezen, dat ik kon een dochter van mijn wird zijn vriendschap holen voor zijn zeen. Wanneer nu wel een jenstig en trouw te mijn wird zijn, dan zegt mij, en wanneer niet, dan zegt ook, zodat ik mij weer bezennen kon, even wat ik doen zal. En Laban en Betuel zeden, dit is vom Herrn. Wie kennen door nus te zeien, nicht goudet oder schlachtet. Kijk, Rebecca steht hier fertig. Neem haar en go, en lood haar dienen wird zijn zeen, zijn früh zennen, so als de haar gewesen haft. Als Abraham zijn deiner dit hier, knijt hij zich wat op die eerd ver dem Herrn. Dan bracht hij nach Stroms van Selva en Gold, en kleider Eva deel, en geef Rebecca dei. En hij geef Laban en Rebecca ihre Mutter dier het Stroms. Dan eit de deine en ook zijn mana, wat met am wieren, en dronken en blijven door de nacht. Samarius, als zij abstunden, zeed Abraham zijn deine, schek mij terug naar mijn wird. En Rebecca ihr Bruder en ihre Mutter zeden, lote mij al doch nog een stoutje bij ons, weinst hier dog, en dan kost gonen. Aber hij zeed, houd mij nicht op. Nu dat de haar dit alle zo gevierd haft, lood mij terug naar mijn wird gonen. En zij zeden, wie waren eenmaal de Mijal roepen en haar vragen? Dan roepten zij Rebecca en zeden te haar, wist u met deze man met gonen? En zij zeed, jo, ik wou met gonen. Dan schekten zij ihre zuster Rebecca en Rebecca ihre deinerin, met Abraham zijn deiner en zijn mannen af. Zij zeeden Rebecca en zeden te haar, onze zuster, mocht die Mutter voor duizenden van tienduizenden zijn, en mochten dienen ook komen bij haar vrienden even hand hebben. En Rebecca en ihre deinerin stegen op

Irskjeborenen van den Kjennig, de op hem troon zet, bat den Irskjeborenen van de Skloven mejaal, de door aan de handmeel zet. En ook al dat Irskjeborenen van Fai, dat wat een zeer grote hielen en dat ganse land zennen, zond als du nog niemals gewaast is en ook niemals waarder zennen wordt. Ober mangte Israeliten wordt geen hond, zoveel als in het teenwiesen, te een mens oder te Fai, dat geweten worden, dat de Heer een onderscheid maakt tussen Egypte en Israël. En al die regeringsmannen worden naar mij komen, en worden zich voor mij knijen, en worden mij prageren, dat ik in mijn volk verloten worden. Dan eerste maal wo ik gonen. Moses wie heit opgericht, als hij van Kennig wegging. De Heer had Moses gezegd, de Kennig wordt nog niet aanwelgen, zodat mijn wonder in Egypte kennen zoveel rater zijn. En Moses en Aaron deden al deze wonder voor den Kennig, aber de Heer mocht den Kennig hard aangestalt en verbeterd, en hij leidde Israëlieten nicht uit Egypten rütgonen. De Heer redde Moses en Aaron in Egypten en zeed, deze monat zal voor jünt de aanvang van jaar zijn. Dit is de eerste monat im jaar. Zij de ganze gemeenschaft van Israëlieten, dat aan dem tienden dag van deze monat, zal een jeder vader voor zijn familie een lam nemen. Ein Lam für eine Familie. Und wenn die in sein Haus sind, zu wenig sind für ein ganzes Lam, dann sollen sie dort mit den Nutzten Noba anteilen. Dono, wo viel Menschen dort eten wollen, soll je dort zu meten. Dort soll ein Einjahrschütz sein, dort kein Fehler haft, ein Schubsbock oder ein Kosenbock. Je sollen den bei dem Viertienden von dem Monat besorgen, und dann sollen die Vodas von der Gemeinschaft an Israel den wie Oventraut schlachten. Die zullen van dat bloed nemen en dat aan beide zijden aan de deren remes smeren en ook om kopstek aan bovenkant der aan dat huis waar dat lam gegeten wordt. Die zullen in de nacht dat vlees op een vier baken en dat opeten. Die zullen dat met aangezoerd brood en betere kriderie eten. Die zullen dat lam niet rijp eten oder in water koken. Dat zal even een vier gebakt worden met kop en bein en dat pennerste. Je zullen nust evaloten wat om morgen, en wanneer doch wat om morgen blijft, zal je dat met vier verbrennen. En wanneer je dat eten, zal je zo aangetrokken zijn, dat je gans rijt om reizen zendt, dat foutig aan de feit, en den stok in de hand. Je zullen dat bozig eten, dit is dat passamol voor de haren. Ik wou in die nacht, der Egypten gonen, en wou dat eerstgeborene mank mensen en tieren doodmaken. En op alle Egyptische jetten wo ik mijn oordeel komen loten, ik zie de haar. Dat bloed aan jene hiesa wordt een teken zennen, waar je wonen. Wanneer ik dat bloed zei, wo ik bij jund verbiegonen. Kein verdorven wordt mank jund komen, wanneer ik met mijn stroof op Egypten kom. Des dag is voor jund een dag om aandenken. Je zullen den zo houden als een vast voor dem haren. Op alle tijden zal je den houden immer waag. Zeven dagen zal je aangezoerd brood eten. Den eerste dag voorts zal je alle zuurstof van je hiesa waag tonen, en wanneer je weer in die zeven dagen zal je zoerd brood eten, dem janjen zal je uit de gemeenschap uitzaten. De eerste dag zal een heilige taub komen zennen, en de zevende dag zal een heilige taub komen zennen. En die dag zal je niet arbeiden. Je zullen dan bloos zoveel arbeiden, dat je eten op hem der schrien. Je zullen dat vast met dat aangezoerde brood ieder jaar houden, wegen aan deze dag bracht ik al jene stam uit Egypte uit. Door wegen zal je deze dag immer waardaf heren, einer die immer einen wiert haft. En de eerste maand zal je van 14. bij de 21. dag alle ovend aangezoerde brood eten. Voor 7 dagen zal geen zuurstof en jene hiesa te vingen zijn. Wanneer irgendwer wat aangezoerde aat, krijgt een daunt, of dat een vreemde of een inwoner im land is, dem zal je uit de gemeenschap van Israël uitzaten. Keiner en al jene hieser dorf je zuurdet brood eten. Je zullen aangezuurdet brood eten. Dan roept Moses alle leider van Israël taub en zeed, leest junt een jonge tschoop of een jonge kaas uit voor jene familie en schlaag dort voor dat passamol. Neemt een vers van Isabstruk en dok dort aan de bloedkam en schmeert dort om kopstek en on bijdremes on de deer. Keiner dorf dech de deer uitkonen, bat om morgen. En wann de haar verbiekemt, de eerstgeborene Egypte te stroffen, dan wordt hij dat bloed on de derenremes seinen,

0: doel geschreven had, en las dat valt de evaluut ver. Dat valt antwoord doorop. Alles wat de haar ons ver geschreven heeft, waar we je haarchen en daunen. Dan neemt Moses van dat bloed en spreidt dat over dat valt, en als hij dat deed, ziet hij. Met dit bloed is de bund gemaakt, den de haar met junt maakt, nu dat hij junt de gezaten en gebouten jeft. Dan gingen Moses en Aaron, Nadab en Abihu, en de 70 leiders van volk op den Berg nab, en ze zagen ihren Gott, de Israeliten ihr Gott. Unja Gott sine feit wie wort, os wann mit Saphirsteine gelacht, en klor aus de Himmel. De Boberste vom volk wären nicht an gefor von Gott sine Macht, en ze feilden dort Gott durch wir, en ze kriegen durch te eten und te trinken. Nochmal se de harte Moses, komm hier no mi op den Berg, en wacht hier. Ik wou die steinerne Tofelen geven, op wonen mine gebouten en verschriften zend, dat je junt onjerechten zellen. En zo moek Moses zich rijd met zijn handlanger, Josua, om op dem Gottesberg te stehen. Moses zei de leiders, dat ze zullen op de steed blijven, wat ze terugkomen. Aaron en Hur zijn hier met junt, zei hij, zodat van aneinigheid zal opkomen, dan kan je no dai gonen. Dan ging Moses op een Berg, en eine Wald bedeckt den Berg, und dort ward ab am Sinai-Berg so herrlich, als der Herr selbst ist. Saß dort bleif alles so, aber am siebenten Tag raubte Moses von einer Wald. Wat die Israeliten sagen, als dort ab dem Berg so herrlich wie als der Herr selbst ist, wie so als ein brennendes Feuer. Dann ging Moses wieder ab am Berg nab, und ging an der Wald nähen. Moses bleif dort ab am Berg, Tag nach,
1: Kapitel 24.
0: De Haar zei te Moses, zei de Israeliten, dat zij mij zullen goven brengen. Neemt goven op voor mij van jeder einem, zoals hij welig is te geven. Dit is wat je zullen opnemen, gold en zilver en brons, blijverode en kloorode wal, goudet lienzeich en kozenhoor, roodje jo of de bakladers, zijkouladers, en akotsje halt, lampenuil, kriderie voor de aanzalvingsuil, en verscheinrekenden weiruk, onyx en andere dierensteiner, die aan dem efod en brosstek gezaad worden. Lot voor mij een heiligtum gemaakt worden, dat ik door en jene maat wonen kan. Maak de heilige woning en alles wat du nen je hier krijg zou, als ik die den ploon geven wou. Je zullen een kist maken, die van akatsje halt gemaakt is. Bied die 1¼ meter lang, 3¼ meter hoog, en 3¼ meter breit. Van binnen en van buiten zal je die met reinet gold belaaien, en aan de bovenkant een goldene lijst naanmaken. Maak feierring van gold, en maak die aan de feierfeit van de kist naan, 2 aan jeder zied. Maak 2 droogstangen van akotsje halt, en belaag die met gold. De stangen zullen dan in de ring aan de kist naanpassen, zodat je de kist met die drogen kennen. De stangen zullen in de ring aan de kist blijven. Neemt die door niet ruit. In de kist zal je de gebouten inlaaien, die ik junt geven voor. Dat verzijningsdeksel voor de kist zal je van reinet gold maken, 1¼ meter lang en 3¼ meter breed. Op jeder eng van dat verzijningsdeksel zal een cherub zijn, ook van gold uitgeklopt. Die zullen eind met dat deksel zijn, op jeder eng einer. De cheruben ihre Gesichter zullen einen um anderen gerecht zijn, en ihre Augen nur dat Deichsel. Ihre Pflichten zullen sei eine Hecht, ewa dat Deichsel holen. Saat dort vor je Versöhnungsdeichsel op de Kist. En de Kist zal je de gebouten nanlaien, die ik junt geven wo, die bewies, dat ik junt geleid hab. Door tweschen de 2 cheruben, op dat Versöhnungsdeichsel, op de Kist met de gebouten, wo ik met die taub komen en met die reden, en die al mijn gebouten voor de Israeliten geven. Maakt einen desch van akatsje halt, 1 meter lang, 1½ meter breit en 3¼ meter hoog. Dezen desch zal je met reinet gold belaaien. Rondom, aan de kant, zal de een goldene lijst hebben, en dan zal de desch nog een rand hebben, zo hoog als een hand breit, gans rondom. Rund om den rand zal je dan nog een schmakke lijst maken. Maak 2 goldene ring en zaad einen aan jeder aag, wo de feier feit zijn. Dei ring zal en dicht om rond vast

ook van reinet gold, een en een vierel meter lang, en drie vierel meter breed. Dan mogen zij de twee keruben van geklopt het gold, een op jeder eng van deksel. De keruben op de twee enge weeren aan eind met dat deksel gemaakt, en ihre vlechten weeren opgehoven en bedekten dat deksel. De keruben stonden einen om anderen op touw gerecht, en ze kikten nu dat deksel. Zij mogen dan den dash van een kots gehalt, die wie een meter lang, een halve meter breed en drie vierel meter hoog. Die wordt gans met reinet gold belegd. De dash had een strome goldene lijst rondom en daarna een rand, als handbreid hoog, met een strome goldene lijst eraan. Aan beide kanten van dash wordt een goldene ring op de aken aan de feiten aangemaakt. Die worden er nog hoog, dicht bij de rand, aangemaakt en weeren om den dash dragen. De droogstangen om den dash dragen worden van een kotsgehalt gemaakt en met gold belegd. Zij mogen ook de kammen en schieven en de kannen en lepels voor dat drinkopfer alle van gold. Zij mogen den lampenhuller van reinet geklopt het gold. Dat metalstek in de fout, taub met de bloemgekoffels en ihre knoppes en bleeksels, weeren alle een stek. Door weeren zes orms om lampenhuller, drei aan jeder zied. Door weeren drei bloemgekoffels, ein jeder met knoppes en bleeksels, aan jeder orm. In feier van deze bloemgekoffels om metalstek, emma eind groot unter de steed, wo twee orms om metalstek non kämen. De ganze lampenhuller met metalstek, fout, orms, en de bloemgekoffels wie alle einsteig geklopt het gold. Ze mogen ook de zeven lampen van gold, en ook de scheiden om de dachten beknipsen, en de schieven om de scheiden houden. Bezalel brokt 35 kilo reinet gold om den lampenhuller en al dat taube hier door touw te maken. Zij mogen ook den rookopfer altoa. Die wordt van een kotsgehalt gemaakt met de moot van een halve meter bij een halve meter en een meter hoog. De altoa wordt aan eind met de spetsen op de aken gemaakt. Die wordt dan ook met gold belegd van boven, van de zijden en even de spetsen en rondom kreeg die een goldene lijst. Groot onder de lijst worden, aan twee zijden, de ene je en even van anderen weeren, twee goldene ringen aangebracht, waar de droogstangen en posten om den altoa drogen. De droogstangen weeren van een kotsgehalt gemaakt en met gold belegd. Zij mogen ook de heilige zalfeil en den reinen scheinrekkenden weirook. Dit wordt van zonne gemaakt, de eierdom met je arbeid. De altoa voor dat brandopfer wordt van een kotsgehalt gemaakt. De wie am feier komt, 2,5 meter aan jeder zijde en 1,5 meter hoog. Op jeder aak en eind gemaakt met dem altoa wie een spets. De altoa met de spetsen taub wordt met brons belegd. De behelter en dat geschirr van groepes, schefflen, spretskornen, fleischgoffelen en oorstrakers worden alle van brons gemaakt. Zij mogen een bronsnet maaswerk, dat van de bovenkant eraf hangt, wat op een halve altoa. Zij mogen feierbronsene ring aan dat maaswerk voor de droogstangen. De droogstangen weeren van een kotsgehalt en met brons belegd. De droogstangen posten zij dan in de ring aan de zijden nemen, om den altoa drogen. Dan mogen zij een waschkam en een fout voor de waschkam van brons. Dit brons kämt van de spiegels van de Frühlied, die beim Eingang van dat Versammlungszelt dienden. Zij mogen eine Gardin van goudet gespannenet Lienzeig für den Hof. Die für die Siedne sieht wie 50 Meter lang. Dort mögen sie 20 passt, jeder mit ein bronzenen Fout. Ober die Horkes an die passt, in der Ring rum die passt, wären von selber gemacht. Für die Nordne sieht, die auch 50 Meter wie, mögen sie krank so 20 passt, mit selberne Horkes in Ring in bronzene Fout. Für die Wasne sieht, die 25 Meter lang wie, mögen sie die Gardin in Tien passt, jeder mit ein Fout und mit selberne Horkes in Ring. Die Ausne sieht wie auch 25 Meter. Für dort eng, von der Arch bei dem Eingang, mögen sie eine Gardin, die 7,5 Meter lang wie, und mögen drei passt, jeder mit einem Fout durch Tau. Für die andere sieht vom Eingang, mögen sie krieg so eine 7,5 Meter lange Gardin, und drei passt in Feit durch Tau. All die Gardinen, ganz rund den Hof, wären alle von goudet gespannenet Lienzeich. Die Feit für die Past wären alle von Brand.